Deel van zich, wijs me net. De pandemie ligt op een tisch, dus dat zijn laatste winnaar is. Er is er eind, ik wil niet trust het. Is dat een blauwe nacht, wie het?